0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322447। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000 tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 7 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie stelt nu bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van funcaps. Na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van justitie vandaag in Zwolle. Verdachte Joort W., Rens W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. De NVWA meldt dat onderzoekers de verwantschap tussen muggen op verschillende locaties in kaart brachten. Zo kon worden bepaald of gevonden muggen nieuw zijn, lokaal, hebben overwinterd of verwant zijn aan eerdere exemplaren. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030, een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. En dan nog even het weer. Vanmiddag wisselen zonneschijn en felle buien elkaar af bij temperaturen van 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en de neerslag brengt in de loop van de dag 5 tot 20 mm water. Wat natuurlijk goed is voor de natuur, ondanks de aanhoudende droogte. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: मंसूरी नाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 41 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio. Radio
5: Digitale radio, waarvan FM.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie stelt nu bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van funcaps. Na 3 nieuwe gevallen, dat meldde de officier van justitie vandaag in Zwolle. Verdachte Joort W., Rens W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. De NVWA meldt dat onderzoekers de verwantschap tussen muggen op verschillende locaties in kaart brachten. Zo kon worden bepaald of gevonden muggen nieuw zijn, lokaal, hebben overwinterd of verwant zijn aan eerdere exemplaren. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. En dan nog even het weer. Vanmiddag wisselen zonneschijn en felle buien elkaar af bij temperaturen van 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en de neerslag brengt in de loop van de dag 5 tot 20 mm water. Wat natuurlijk goed is voor de natuur, ondanks aanhoudende droogte. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
8: आप चुन रहे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है. चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है.

0: तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन bij VAHON Hindustani Radio.
2: Dit is het VAHON Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. De hitte heeft in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven gekost. Dat is een schatting van het Robert Koch Instituut. Het werkelijke aantal is volgens het gezondheidscentrum waarschijnlijk nog hoger. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. Verstappen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won op 18-jarige leeftijd 10 jaar geleden als jongste coureur ooit een Grand Prix. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
2: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, आओ इस तरह से लीजिए।

Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मां खेंता वेग 259 बाय ऑटो फॉर हीर बेड्रेव अमालिया. सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel per Kaaskoolkoel op 00597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: आओ प्यार कर ले। जी हाँ, फिल्म सच्चा झूठा में से निकाले हैं आशा जी और साथी मिलके आपको सुनाए नेगती सही फिल्म तक का ये गीत है। कल्याण जी आनंद जी के साथ पर गुलशन बावरा का लिखी हुई गीत हमने पेश की फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0736523247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: तो अगर जो आई लव यू की बात हुई तो चलिए हम आपको सुनाते हैं मैथ मुकेश जी क्या कह रहा है इस तरह से।

0: Gentaweg 259 पर अगर आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मां Gentaweg 259 बाय ऑटो फरहूर बेड्रेव Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 41 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel per Kaasgokul op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter, hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in twee busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. Drie inzittenden kwamen ter plekke om het leven. Twee mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

bijeenkomst bij een politieacademie in Amerika. New York mee, de hoge functionaris van de Witte Huis verklaarde later tegenover Amerika dat Trump een grap maakte en dat er geen plannen voor een dergelijke stap zijn besproken. Bole us grap karatraha ki hormus oker hojaiga Amerika ke. Bole sait oker droom hoi te moe mese nikarige hoi bhaiya antelun jano hai. Use pasar Groenland mee go bedrijf se hoa teel kode hai. En dat mag ook niet mensen nadat we Iran hebben verklagen dat een zware nederlaag lijkt. Zal ik de straat van Hormuz binnenkort Amerika's grondgebied verklaren? Zei Trump. Daarna voegde hij ernaartoe. Het is echt waar. Trump herhaalde ook zijn eerder bewering. Dat Amerika bole Amerikaanse maritieme blokkade waarmee de scheepvaart verkeert. Iranke haven mee wordt tegengehouden. Iran beslist dat de VS de controle over de straat van Hormuz hebben. Bole het scheepvaartverkeer is door de zeestaat sterk teruggelopen. Hormuz is van groot belang voor de internationale energiehandel. Op het eigen conflict passeren ongeveer 1/5 van de wereldwijde olievoorziening via deze route. Op het eigen nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Washington voert ondertussen ook de economische druk op Teheran. Verderop, Amerikaanse minister Financiën bole week nieuwe maatregelen tegen Iran zal aankondigen. Volgens hem gaat het om stappen die het land economisch nog verder te isoleren. Mensen te Trump abbe bezigheid Iran kebare mee. Hamari janta en wij lijden eronder om de dure benzine, de dure brandstof te gaan betalen, mensen. Abbe de ko Suriname mee. Arman Sundermange he. Loonsverhoging. De regering in Suriname onderhandel kregen. Loonsverhoging ke bare mee. Go vakbeweging hega. Rafaksuur. Arman Sunder John Hega woordvoerder en Rafaksuur ze mange he loonsverhoging van 25% lanti ze. Maar lanti bole he bole ham toke 25 na de maar 10% ambtenaren salase structuur met 10% aan te passen. O bole hega vakbeweken bole he bole hega. Zo werd voorgesteld om de belastingvrije grens te verhogen naar 9.000 naar 15.000. Want heb je toch een nieuw jaar te toch een belasting bereken, dan wil je ook een grens verhogen week 15.000. Volgens Sunder is dit voorstel op dit moment niet aan de orde bij de regering. Dat werd hen tijdens de vergadering afgelopen week meegedeeld. Bole Oehamlo Abenakar Sakila. Bole er is geen sprake van de verhoging. Ja, hoi, bhaiya. Ta haan to dal lage ki kursua chari. Maar ab dekho regering bole hem toke 10% debe. Lanti ke kam kartan ki verhoging. Aur hi mange hai 25%. Beste luisteraars, to je maat hè. Sunder ke ab dekho bhaiya, Colombia mein aardbeving bhail hè. Aap log ko to ekar bare mein hum batai hai. Kitna log wahan pe maral hai. 280 mensen hebben de leven daar. Mensen, ab batawe hai ga. Een aardbeving was 7.4. Kostte 280 mensen het leven. Bijna 27 hargirge he. Verwoest hoege he. Sahargane barka barka rasta. Sab tutke saka hoege he. Jaise go rasta ka naam ra Gali en Pereira. Bole miljarden schade deswa me bhaiya. Colombia ke minister joon he. Bole he. Bahur kritiek paise. Bite hoe hafta me. Of bolega Caribische strand jodra aan de relaxen. Bolega weekendbeelden verschenen waarop te zien is dat hij op de Caribische strand aan het relaxen was. Of bole ook er op kritiek. Bole dis me hier hamloke itra advimarel he.

0: और तेरा नाम में बसी है खुदा। दोस्तों दोस्तों दोस्तों
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, Fahon FM.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter, hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
0: तो दोस्तों भोजपुरी सॉन्ग कितने दिनों बाद हम चलाते हैं आओ देखा जाए देते इस लास्ट भोजपुरी सॉन्ग फन ट्वी जैसन फीरन ट्विन तक का

0: की एक बरसाती में रहने वाला।
1: और ये सॉन्ग थी दोस्तों, ये सॉन्ग थी दोस्तों।
2: Adverteer nu bij VAHOL Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: अदवकात कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
5: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
7: Digitale radio, fahonfm.nl.
8: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
9: Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter, hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
8: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
10: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536522747। मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
8: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
9: Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
8: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2347। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

सी बात है ना कि ओ माय डार्लिंग आई लव यू, बस बोल ही दो ना, मौका है, दस्तूर है, ये पल है। Iemand vroeg, wat is leven? Wat is het leven? De andere gaf een prachtig antwoord. Geen van beide, een gelukkig leven. Een gelukkig leven? Nou, geen van beide. Geen van beide, geen van beide, geen van beide. Het leven is een resultaat van onze eigen daden. Dat is het leven. Dus als je goede daden verricht, doet, dan is dat het leven. Wat je dan terug gaat krijgen, ook doe goed en krijg ook goed terug. Zonder zijn instrumental, aapkelie. Wat voor soort liefde het ook is. Wat voor soort liefde het ook is. Als het ware liefde is, leert het ons geduld te hebben. Degene van wie je met heel je hart houdt, blijft altijd in je gedachten, zelfs als hij of zij ver weg is. Liefde draait niet om uiterlijk, maar om de waarheid in je hart. Sommige mensen zijn niet voor jou bestemd, maar ze blijven wel een heel leven lang in je hart. I love you.

दिल लगाना दिल लगाना, गीत का बोल। द प्रॉब्लेमन इन हेट लेफन हुफेल हेट एर ओक सैन वर्दन वर्दन ग्रोटन door je zorgen te maken. Ze worden kleiner door te zwijgen. Ze verdwijnen door geduldig te zijn. En ze veranderen in geluk door God te danken. Vitamine D tekort. Vitamine D tekort. Je merkt het vaak pas als je lichaam al maanden om hulp vraagt. Veel voorkomende signalen van een tekort, dat is vermoeidheid, sombere gevoelens, weinig energie, regelmatig ziek, spier- en gewrichtsklachten, slechte nachtrust, moeizaam herstel. Waarom hebben zoveel mensen een tekort? Waarom? We maken vitamine D aan via zonlicht, maar we zitten veel binnen. In Europa is de zonkracht vaak te laag. Vitamine D doet veel meer dan je denkt. Vitamine D het ondersteunt je immuunsysteem, sterke botten en tanden, spieren, energieniveau, hormonale balans, normale celdeling. Een tekort staat vaak niet op zichzelf. Veel mensen met klachten hebben ook chronische laaggradige ontstekingen, tekorten aan andere voedingsstoffen. Daarom kijk ik altijd naar het totale plaatje, u toch ook? Je lichaam vraagt niet om een pleister. Het vraagt om de juiste bouwstoffen. Wanneer je tekorten aanvult en je lichaam weer krijgt wat het nodig heeft, ontstaat er ruimte voor meer energie, beter herstel en een gezonde lichaam. Vitamine D, net als andere vitaminen, zijn ook heel erg belangrijk voor ons lichaam.

Zelfkennis is de grootste kennis. Zelfkennis is de grootste kennis. Trek je niks aan van wat anderen van je denken en blijf eerlijk werken aan wat je wilt bereiken, want mensen zullen altijd wel iets zeggen, zelfs als je niks doet. Dus niet storen aan mensen wat ze van je denken, maar doe gewoon wat goed voor jou is en wat je ook wil doen.

तो बहुत अच्छा बात है कि आप मिलकर और बताओगे। अच्छा बात है, हम इंतजार भी कर रहे हैं उस पल के लिए। वी द मुथिफ द वार है द अनफार्दन। वी द मुथिफ द वार है द वार है द अनफार्दन एंड द इंटेंसी हेव उम द फरांदरन कान फेल फेल लेरन Hoeveel mensen herkennen ons? Dat doet er eigenlijk niet toe. Maar als u bereid bent de waarheid onder te aanvaarden, dan gaat u zeker heel veel verbetering vooruit. Fibromyalgie, mijn lieve mensen, het is een chronische ziekte. Ja, dit is niet zichtbaar, maar die is er. Fibromyalgie, de symptomen, vermoeidheid, slaapproblemen, breinvog, stijfheid in de ochtend, overweldigende pijn, geheugenproblemen, gevoelige darmen, angst, lage rugpijn, hoofdpijn, gevoeligheid voor weer. Temperatuur, gevoeligheid, pijnlijke gewrichten. Fibromyalgie is niet zichtbaar, maar de pijn is echt. En waarom komen zoveel mensen met fibromyalgie aan? Het ligt niet aan een gebrek aan wilskracht. Fibromyalgie gaat vaak samen met slechter slapen, minder energie, veel pijn bij beweging, meer stress en een hogere mentale belasting. Daardoor beweeg je vaak minder, herstel je minder goed en krijg je sneller trek in suikerrijke of energierijke voeding. Bovendien kan een slechte nachtrust invloed hebben op de hormonen die honger en verzadig regelen.